0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt!
7: Met de komst van Eimond 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check Eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
6: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
5: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
7: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
8: Echt jammer, man.
7: En nu?
9: Nu gaan we rennen.
7: Nee, joh. Echt?
9: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
5: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
11: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
4: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
6: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels. It's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
4: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix van deze vrijdag 10 juli. Deze prachtige vrijdag, hè? Want ja, het ziet er alweer stralend uit. En op de weg hier naartoe op het fietsje was het al pittig warm. Brilletje op, petje op. En ja, dat gaat voorlopig nog wel even door, die warmte. En ja, wat is er zo allemaal al te doen? Nou, er is ontzettend veel te doen, hè? Voor de sportliefhebbers. Het WK, de Tour, Wimbledon. Dus er is van alles wat. En ook dit weekend begint het jazzfestival, het North Sea Jazz Festival. Dat begint weer. Het bijzondere is dat het een jubileumeditie is. Het is in 1976 begonnen in Den Haag. Tegenwoordig is dat in Rotterdam, in Ahoy. En ja, de beste jazzartiesten ter wereld die komen dan optreden. En daar kan je een heel weekend lang van genieten. Er zijn al een enorme aantal artiesten zijn er ooit geweest. Hele bekende namen hebben daar opgetreden. En ja, dat is natuurlijk geweldig om daarbij te zijn op al die podia. Want ja, jazz, dat is heel uitgebreid. Je hebt van alles wat. Dus je kan er wat uitpikken wat je leuk vindt. En op zo'n podium en even rustig naar luisteren. En ook eens kijken en luisteren naar zaken die je misschien minder interessant vindt. Maar waardoor je toch meer aandacht krijgt daarvoor. En dat is op zich ook goed van een festival. Dat je eens een keertje uit je bubbel gaat als het ware. Hè? Dat je je comfortzone uitgaat. En dat je dus wat andere muziekstijlen ook kennis van neemt. En wellicht dat je dat dan best meer gaat waarderen. Nou ja, één man die daar ook heeft opgetreden. Dat is Stan Getz. En ik heb hier een heel leuk nummer van hem. Dan doet hij dat samen met Astrud Gilberto. En dat is dat bekende The Girl from Ipanema.

0: klinkt toch lekker, hè? Stan Getz en Astrid Gilberto met The Girl from Ipanema. Echt een heel beroemd en iconisch nummer, kun je wel zeggen. En dat past helemaal een beetje bij dit weertype natuurlijk. Ja, en ik had het net over dat je eens kennis kon nemen van allerlei jazzsoorten. Nou, er zijn 17 podia, ongelooflijk 17. En er zijn 150 optredens in dat weekend gepest. Dus dat is ongelooflijk. Ze hebben een heel speciaal blokkenschema gemaakt van het programma. Zodat je precies kan kijken waar je wel of niet wilt wezen. Of dat je je gewoon laat verrassen. Dat kan natuurlijk ook, maar het is natuurlijk geweldig, dat jubileumeditie. 50 jaar Noordzee Jazz Festival. Nou, nog door met wat zonnige muziek, want ja, dat krijg je natuurlijk automatisch als je zo uit het raam kijkt. Hè. Dan kom je in een zonnige stemming. En Stevie Wonder had dat ook toen hij dit nummer schreef.
1: Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman.
0: Die moeten we niet hebben.

Nummer van Gilbert Bécaud, heel mooi gezongen, ingetogen. Zijn bijnaam was meneer 100.000 volt, maar in dit nummer heeft hij zich ingehouden en waren het een aantal voltjes minder, want ja, op het podium ging hij enorm tekeer achter die piano. Dat was prachtig om te zien altijd, maar dit is echt, ja, dat mag je wel zeggen, een klassieker, hè? L'Important, c'est la rose, en dan zijn we in Frankrijk beland. Ja, eerst eventjes, voor ik met Frankrijk verder ga, eventjes een berichtje wat natuurlijk van de week naar voren kwam. Dat was dat de familie had aangegeven dat de zangeres Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd was overleden. Dat was woensdag jongstleden. 75-jarige leeftijd. Na een operatie dus, daar raakte zij in een coma. En dat kwam niet meer goed daarna. En zij heeft natuurlijk prachtige nummers nagelaten. Een hele bekende is natuurlijk dat Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache. En ze heeft ook nog ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. Dat was toen in de tijd in Zweden, in Malmö. En daar eindigde ze op de 19e plaats. Maar ik wil eens een ander nummer even van haar laten horen. En we waren net in Frankrijk. En laten we nog even in Frankrijk blijven. Want Bonnie Tyler was daar een keertje verdwaald. Daar heeft ze over gezongen, Lost in France.

Lost in Friends. En dat was Bonnie Tyler, die ja deze week dus inderdaad is overleden op 75-jarige leeftijd. Wat ik vaak heb met nummers is dat dan hoor ik een nummer en dan hoor je een klein nootje of een dingetje en dan moet je opeens weer aan een ander nummer denken. Dan spring je soms van de hak op de tak, soms ook niet. Soms kan het mooi op elkaar aansluiten. En toen ik dit nummer hoorde, moest ik gelijk denken aan dat nummer van Mike Oldfield en Maggie Riley, Moonlight Shadow.

Moonlight Shadow, dat was de stem van Maggie Reilly. Ja, en de muziek was van Mike Oldfield, hè, de multi-instrumentalist, om het zo maar eens uit te drukken. Want nou, Tubular Bells, dat is heel bekend natuurlijk. Daar heeft hij natuurlijk wel zijn visitekaartje mee afgegeven. En ja, hij weet er wel raad mee met alle instrumenten, hoor. Ook dat filmpje in de tijd, daar zag je steeds ja, al die instrumenten voorbij komen. Hè. Ook dat Indulce Jubilo, dat heeft hij ook prachtig gedaan. Dat gaat steeds maar door, zo'n stukje barokmuziek wat hij dan ontdekt.

oktober. Dan gaat hij twee keer op het podium staan. En dat is niet in de buurt, dus even ernaartoe. Dat is lastig. Het is namelijk in Mexico City, in het Aztekenstadion. Daar gaat hij dus tweemaal optreden. En ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat gaat doen. Maar ja, zo zie je maar weer, als je artiest bent, ja, dan blijf je dat eigenlijk tot je laatste snik. Hè. Ik denk dat het toch weer begon te kriebelen en dat hij toch dacht van, nou, ik ga toch weer eens even wat proberen. En nou ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor de fans en voor iedereen die ja, Elton John een warm hart toedraagt. Want wat heeft die man een prachtige muziek gemaakt. En dit is een mooi voorbeeld daarvan.

Prachtig nummer van de oude meester. Ja, 79 is hij inmiddels alweer, Sir Elton John. Hij is ook geridden door de koningin in de tijd. Zoals zoveel bekende Britse artiesten. Hè, dan krijg je Sir voor je naam. Dat is natuurlijk een hele eer. Dat is typisch zo'n Engels iets. Ja, dat kennen we in Nederland niet. Nee, daar worden mensen niet meer in de adelstand verheven. Je hebt alleen maar de oude adel, maar er komt volgens mij niks meer bij. Dat is dan het beleid wat ze voeren. Ja, en van Elton John wil ik eventjes naar een andere, ja, ook geweldige artiest uit het Verenigd Koninkrijk. Want ik had het er net over, als ik een nummer hoor, dan denk ik ook vaak daarbij ook weer aan een andere artiest. En toen ik Sacrifice van Elton John hoorde, dacht ik opeens, ja, dat nummer, dat kan ik prachtig laten volgen. Dit nummer wat nu komt, One More Night van Phil Collins.

dat ritme en die saxofoon die alle kanten op blaast. Geweldig natuurlijk. En Phil Collins, ooit begonnen als drummer in de band Genesis. Maar hij is voor zichzelf begonnen als zanger. En ja, hij heeft prachtige nummers gemaakt. En dit is ook een van die geweldige nummers natuurlijk van hem. Ja, en dan is het vandaag 10 juli. En vandaag verschijnt dus dat nieuwe studioalbum van die bekende band uit Engeland, de Rolling Stones. Die zijn al een tijdje bezig, die man. Ik geloof sinds 1962. En ze zijn nog steeds bezig. Het 25e album is nu verschenen vandaag. En dat heet dan Foreign Tongues. En er staan een aantal nummers op. Eén nummer, dat is een heel leuk nummer. Dat is In the Stars. Die is ook als single uitgebracht. En ja, wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, dat videoclipje, clipje moet ik zeggen, van hun nieuwe single In the Stars. Daarin verschijnen Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood als digitaal verjongde versies van zichzelf. Ja, dat kan tegenwoordig. De clip werd gemaakt met behulp van deepfake-technologie van het bedrijf Deep Voodoo. En speelt zich af tijdens een chaotisch feest vol muzikanten uit verschillende tijdperken uit de geschiedenis van de band. Ja, zozeer maar weer met die deepfake kan je alle kanten op. En dit is natuurlijk wel heel ludiek. In the Stars, the Stones.

onmiskenbaar de Stones natuurlijk. Ja, en de stem van Mick Jagger, dat is echt het hart van de Stones. Hij zingt niet altijd zuiver op de toonhoogte, maar ja, hij gebruikt zijn stem als een instrument. Hè. Het is nasaal, expressief en vol energie. En hij kan ook makkelijk wisselen tussen zacht en hard. Ja, een beetje nasaal is het. En hij koudt zijn woorden ook soms. Hè. Hij zingt met een Brits accent, maar maakt het Engels soms expres een beetje Amerikaans. Dat vindt hij dan ja, blijkbaar toch wel interessant. En ja, hij zingt ook als een soort percussie. Hij gebruikt zijn stem om de maat aan te geven. En de intensiteit, ik zei het al, tussen zacht en hard, daar heeft hij ook geen enkele moeite mee. En ja, wat is het al een tijd dat ze bezig zijn. Als ik een hele tijd terug in de tijd en je hoort die stem, dan zeg je, nou, daar is toch niet zo gek veel in veranderd in al die jaren, kan je nagaan. Want die stembanden, die hebben wat te verduren gehad tijdens al die optredens natuurlijk. Maar dit nummer, dat hebben ze het meest gespeeld tijdens hun optredens in stadions.

Rolling Stones natuurlijk. Ja, en dit nummer dat komt uit 1968. Dus dat is wel een tijdje geleden. En als je dan die stemmen vergelijkt, dan zeg je... nou, daar is helemaal nog niks mee. Hè? Maar als je dat vergelijkt met het nummer van In the Stars bijvoorbeeld... wat we daarvoor hoorden. Nou ja, goed, dat waren de Stones op deze dag... dat dus het 25e studioalbum van de groep is uitgekomen. Goed, nog een paar minuten te gaan, dus ik neem afscheid. Althans, van het eerste uurtje. En zometeen ben ik natuurlijk terug met... het tweede deel van onze ochtendmix.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar en ongeveer 10 euro voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Luisteraars, welkom of welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendmix van deze prachtige vrijdag 12 juli. Ja, en begonnen met wat James Bond. Ja, James Bond, want dat nummer wat we als eerste hoorden, dat was van Robbie Williams uit 1998. En daar hoorde je zo'n bekend melodietje doorheen. Hè? Ja, en dat komt uit het Bond nummer You Only Live Twice. Robbie Williams heeft dat mooi in dat nummer vermengd. En dat is een heel bijzonder nummer geworden daardoor. Daarna hoorden we Louis Armstrong. Ja, kan ook niet missen. Er zijn stemmen die je direct herkent. En Louis Armstrong herken je natuurlijk ook gelijk door zijn hele speciale stem. En dat was een prachtig nummer uit een James Bond film. We Have All the Time in the World heette dat nummer. En de film was On Her Majesty's Secret Service met George Lazenby. Dat was niet zo'n succes in de tijd. George heeft het maar één keer gespeeld. Maar de muziek was zoals gewoonlijk weer prachtig. En dit is ook een geweldig nummer natuurlijk. We hoorden wel de stem van Louis. Maar hij was ten tijde van de opnames van de muziek was hij ziek. Dus de trompet die we hoorden was niet van hem. Dat is wel bijzonder natuurlijk, want hij staat natuurlijk bekend als trompetist, maar zang, dat heeft hij natuurlijk ook heel veel gedaan. Goed, dat is wat betreft de openingsnummers. Eens even kijken, door met wat muziek uit de jaren 70. Eerst een wat rustiger en daarna een wat uptempo nummer.

Het disco-tijdperk is zo van 1970 tot begin jaren 80. En dit kwam uit 1977 uit die hele beroemde, bekende film natuurlijk. Saturday Night Fever met John Travolta. John Travolta die danste in die film. En ja, dat deed hij geweldig goed. Maar daar heeft hij ook wel de nodige moeite voor gedaan in de tijd, hoor. Hij heeft maar liefst 7 maanden lang heeft hij ontzettend hard gerepeteerd en geprobeerd om het allemaal onder de knie te krijgen. Want van oorsprong was hij natuurlijk geen danser. Dus 7 maanden lang is hij daarmee bezig geweest. Hij wou geen bodydouble hebben, dus alles wat we in die film zien, dat heeft hij allemaal zelf gedaan. En ja, in combinatie met die prachtige muziek natuurlijk van de Bee Gees onder andere, is dat een groot commercieel succes geworden. Een ander prachtig nummer uit die film is natuurlijk If I Can't Have You van Yvonne Elliman.

If I Can't Have You uit de film Saturday Night Fever. Ja, en heb je het over disco, dan is er ook natuurlijk één groep waar je eigenlijk niet omheen kan. Hè? En dan bedoel ik natuurlijk de Tramps. 1972, 1980 zo'n beetje waren ze ja, heel populair en heel actief. En één geweldig nummer van hun, dat is ook in deze film gebruikt. En dan bedoel ik natuurlijk dat bekende nummer Disco Inferno. Ja, soulgeluid uit Philadelphia. Het werd ook wel de Philly Sound genoemd. Disco Inferno.

Ja, blijf dan maar eens op je stoel zitten als je dit soort nummers hoort. Hè. Dan ga je natuurlijk lekker de discovloer op in de tijd. Dat was echt gigantisch populair. En ja, het had heel veel van die geweldige bands uit Amerika natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld Earth, Wind and Fire. Dat was ook een band die had echt een rits van geweldige nummers natuurlijk. Want ze wisten echt, ja, de soul, funk, jazz en disco, dat wisten ze heel goed te combineren ook. Dat was niet alleen maar dat je zag van, nou, het is een bepaalde stijl. Nee, zij wisten daar een mooie melange van te maken en dan kreeg je geweldige nummers.

That's Groove, Earth, Wind and Fire. Ja, vrolijke dansmuziek, hè. Populair in de jaren 70. En ja, deze muziek heeft een vast ritme. Dat noem je een vierkwartsmaat. En dat betekent dat je precies vier tellen per maat hebt. De zangeres zingt op dit ritme. Een bekend voorbeeld is natuurlijk I Will Survive van Gloria Gaynor. Let op die basgitaar en de drums. Die spelen hier in een snel stuwend ritme. En dat zorgt voor een, ja, dat je bijna automatisch gaat dansen. En dat is natuurlijk ook helemaal de bedoeling van deze muziek.

in Houston. Ja, in 2012 op slechts 48-jarige leeftijd overleden. Maar ja, ze heeft prachtige nummers nagelaten. En ja, in de tijd een van de meest populaire artiesten. Meer dan 200 miljoen albums verkocht. Ja, en over populaire artiesten gesproken. In de tijd had je ook een geweldig disco-duet. En dat bedoel ik eigenlijk Barbra Streisand en Donna Summer. Die hebben samen een nummer uitgebracht, No More Tears. Enough is Enough. En het gaat over het eindigen van een relatie. Het is een triest verhaal, maar het nummer wordt in een upbeat tempo gedaan. 1979, en dit is het albumversie. In de tijd werd er ook vaak een 12-inch disco-mix gemaakt. Zo'n 12-inch single die lekker lang duurde. Dan kon je lekker lang op de dansvloer blijven en op het album was het dan wat korter. Dit is het kortere nummer, nou ja, kort, iets meer dan 4 minuten. Maar een geweldig nummer ook van deze twee geweldige zangeressen. Donna is niet meer onder ons, maar Barbra Streisand is nog steeds bezig. Nog niet al te lang geleden heeft ze weer een nieuw nummer, een nieuw album uitgebracht, moet ik zeggen. En ja, die gaat ook gewoon nog door. Hè. Dat is eigenlijk echt de top. Barbra Streisand natuurlijk, samen hier met Donna Summer.

0: is enough. Genoeg is genoeg. Barbra Streisand en Donna Summer. Dit nummer stond in 1979 op de eerste plaats in Amerika. In Nederland was het iets minder populair, maar haalde wel de top 20. Nou, eens even kijken. Ja, we hebben ontzettend veel Engels gedraaid natuurlijk. En ik mocht natuurlijk niet vergeten. Het rondje Hollands, dat hoort er natuurlijk helemaal bij. En dat komt er nu ook aan, hoor.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Gaat lekker zijn eigen gang. John de Bever, ooit begonnen als zaalvoetballer. En later ging hij de muziek in. En nou ja, dit is een heel leuk nummer natuurlijk. Ik heb maling aan wat mensen zeggen. Laten we nog even in het sfeertje blijven met die andere Frans. We hadden net Frans Bauer, maar dit is Frans-Duits.

laatste gitaarklanken van Deliver Your Children, een nummer van Paul McCartney in de tijd dat hij nog samen met de Wings optrad, van het album Off the Ground, Deliver Your Children. En als ik op het klokje kijk, zie ik dat het tweede uurtje er ook weer bijna op zit. Bedankt voor het luisteren. Morgenochtend is er weer een andere ochtendmix. En ja, elke dag is er wel wat te doen bij Eimond 360. Dus blijf vooral aan uw toestel. Ik ga de eindtune instarten. Maak er een mooie dag van. Mijn naam is Aart van Ommeren. Tot de volgende keer.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Ja, en dan staat alle autoplay lekker uit.
5: Hard. Ja, dat zal ik.
4: Dank daarvoor.
5: Ja, lekker fijn is dat.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Ja, daar zijn we dan. Lekker gezellig.
4: Toch, hè? Uiteindelijk lukt het altijd.
5: He. Altijd lukt het. Het is altijd even wennen natuurlijk in deze nieuwe omgeving en zo. Het is mooi weer buiten. We kijken naar een strak blauw hemeltje. Ik zie een hoop gekrioel van verkeer hier allemaal.
4: Ja, dat komt omdat er een hoop afgesloten is.
5: Ja, dus heel veel. Maar de rotonde van de Peperstraat schijnt weer open te gaan vandaag. Dat is bijna klaar.
4: Goed, welkom bij Eindeloos Eimond op deze tiende vrijdag, de tiende
5: juli. Nog één dag en dan ga ik met vakantie.
4: Ga je met vakantie? Waar ga je naartoe?
5: Ik ga naar Groningen.
4: Groningen.
5: Naar Pekela.
4: Pekela, oude of nieuwe?
5: Nou, het is één dorp tegenwoordig. Het heet tegenwoordig Pekela.
4: Oké.
5: Okay, en weet je waar van wie daar een standbeeld staat in Pekela?
4: Nee.
5: Van de Rodies, van die band.
4: Oh, van die band.
5: Ja, er is een pleintje in Pekela. Er staat een standbeeld van de Rodies. Want die komen daar vandaan namelijk.
4: Oké.
5: Okay. Ja, zeer, zeer spannend. Ik ga wel even kijken of het er nog is.
4: Goed, twee uur Eindeloos Eimond. Dank aan Aard van Ommeren voor twee uur ochtendmix. En wij gaan er twee uur wat gaan we allemaal doen?
5: Nou, het nieuws hebben we. We moeten zometeen even Joost bellen voor de tip van Joost. Om 11:15.
4: Ja.
5: En we hebben natuurlijk onze gebruikelijke regionale vrijdagmiddaggebeurtenis.
4: Daar gaan we maar eens mee beginnen dan.
5: Dan.
6: De regionale vrijdagmiddaggebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
1: Ja, we proberen Joost te pakken te krijgen, maar... Ja.
2: Hij neemt niet op.
1: Lauw Loenen.
2: Hij neemt niet op.
1: Nee, we gaan het zo direct nog een keer proberen, maar ja. Jij weet welk het is, hè?
2: Ja, ik weet welk het is. Ja, om met Joost te spreken, we zijn gek op gitaren, we zijn gek op oude rock, we zijn gek op lekkere muziek. En lekkere muziek hebben we zeker, dames en heren, want afgelopen nacht, precies om 12 uur, kwam het album online en vandaag ligt hij in de winkel. En daar hebben heel veel mensen op gewacht, want het is natuurlijk het nieuwe album van The Rolling Stones. En dat heet...
1: Blimey.
2: Ja. The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones.
2: Yes.
1: My dear.
2: En het album heet dus Foreign Tongues. Vreemde tongen. En dat...
1: Nee. Foreign Tongue is gewoon buitenlands dialect of zo.
2: Oh, oké. Okay.
1: Buitenlandse taal.
2: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Leraar Engels. Hey, dat allemaal weer. Maar goed, vannacht om 12 uur. Ik zat thuis met mijn telefoontje klaar. En ik zag hem online komen. En ik kastte hem naar mijn huisinstallatie. Want dat kan tegenwoordig natuurlijk. Vanaf je telefoontje. Speakers open en gaan. En dan je moet niet schrikken. Want het eerste nummer rockt gelijk als een gek.
1: Ja.
2: Het is echt fantastisch. Het is een heerlijk album. Er staat weer van alles op. Saillant detail is natuurlijk ook dat op een van de nummers, maar ik weet nog niet welk nummer, maar misschien komt dat nog aan bod. Een van de nummers speelt Paul McCartney bas, dus een Beatle bij de Stones. Dat is het vorige album ook al een keer gebeurd.
1: Ja, en uitgerekend met dat punknummer, hè?
2: Ja. Maar wat hij deze week op dit album speelt, weet ik niet. Dat moeten we nog even uitzoeken, want ik kon dat niet vinden in de beschrijving op de media. Maar goed, we gaan een prachtig liedje ervan draaien. En een mooie ballad zelfs, want er staan ook hele prachtige... Er staat weer een country nummer op, want dat doen ze ook natuurlijk altijd. Er staat weer een nummer op wat gezongen wordt door Keith. Wat echt weer met die stem van hem echt toch heel, heel erg lekker klinkt gewoon. Maar goed, we gaan een mooie ballad van het album draaien. En dat is getiteld Back in Your Life.

0: Ja, ik vind het weer van een hoogstaande klasse dit hoor. Ik denk dat die gasten zijn dik in de 80 en dat je dit nog voor elkaar fietst en een album maakt. De energie spat eraf en dat is zo verschrikkelijk mooi. En die stem van Jagger heeft nog niets ingeboet aan kwaliteit. En hij zingt nog net als 60 jaar geleden, bij wijze van spreken. Het is toch fantastisch dit. Zo'n mooie ballad. Back in Your Life heet het nummer. We gaan er in dit programma nog wel een paar van draaien.
1: Ja, weet je wat het leuke is? Nou. Dat het geen eenheidsworst is. Je herkent het meteen als zijnde. Het zijn de Stones. Maar hey, dit nummer ken ik niet.
0: Nee.
1: En dat klopt, want het is nieuw. En dat blijft toch iets bijzonders.
0: Ja. Dat vind ik ook. En dat heb je ook als je het openingsnummer hoort. Dan weet je gelijk, Stones. Kan niet anders. Als je die echte, de openingstrek, Rough and Twist, dat heet dat ding geloof ik. Als je die draait, dan is het gelijk raak. Je weet gewoon, oh, dit zijn de Stones. Kan niet anders. Kan niemand anders zijn dan de Rolling Stones.
1: Zo is
0: fantastisch,
1: dat.
0: Fantastisch album dus. Kopen het ding en laat je niet allerlei diverse versies opnaaien. Want dat is allemaal niks. Gewoon lekker de LP, want die is mooi zat.
1: Goed.
0: Rolling Stones, Foreign Tongues. En dan nu naar Nederlands trots.
1: Ja, en we gaan wat achter elkaar draaien. Ik zal je zo uitleggen waarom. Maar we beginnen met de lady en die glimlacht, hè?
0: Ja.
1: When the lady smiles, she is in the golden earring.

0: Ja.
1: Ja, nou, u dacht natuurlijk, ze lopen de kantjes eraf. Nou, dat is ook zo, langs de kantjes gaan lopen.
0: Ja.
1: Vonden we leuk.
0: Met excuses, we hadden een klein logistiek probleempje.
1: Ja.
0: En dat hebben we opgelost inmiddels. Achter elkaar de Lady Smiles van de E-ring. En dan krijgen we de Boys Are Back in Town naar de W.
1: Ja, van Thin Lizzy.
0: Dunne Lizzy.
1: Van Dunne Lizzy. En
0: Mijn dan Generatie van de Who.
1: Ja. En Sure He's a Kid van The Kids.
0: The Kids. En daarnet Listen to What the Man Said.
1: Ja.
0: Ja. Gaan we het nieuws nog doen, dit eerste uur? Of
1: nou, dat bestellen we lekker uit tot 2 uur. Want we hebben niet zoveel tijd meer. We gaan gewoon lekker door met muziek. En het nieuws, dat krijgt u gegarandeerd van ons in het 2e uur. Want dit was even een noodsituatie. Die moest even opgelost worden.
0: Ja.
1: Maar we zijn dus gewoon terug.
0: Goed zo.
1: Heb je dat liedje gevonden?
0: Ik heb het liedje gevonden wat jij zei. En ja? De oorzaak van de noodsituatie was Irene.
1: Ja.
0: Daar ga ik verder niet over.
1: Nee, hoeft helemaal niet.
0: Maar jij hebt ooit een nummer gemaakt, dat heette zo.
1: Dat heette zo.
0: En laat ik dat nou ook eens een geweldig mooi nummer vinden.
1: Ja, dat is voor jouw vrouw.
0: Zullen we hem draaien?
1: Zullen we hem draaien?
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Een beetje.
1: Oh. Nou, dat was mooi.
0: Ja.
1: Hij was mooi.
0: Ja. Weet je wat, mijn inspiratiebron voor dit nummer, behalve dat ik vandaag even de naam van jouw echtgenote was. Maar de inspiratiebron was, ik heb dit in de jaren 60, ik denk 66, 67 heb ik dit geschreven. En mijn inspiratiebron, je had toen een televisieserie die heette The Forsyte Zaak. Ken je die nog?
1: Ja, ja, met Susan Hampshire zat er onder andere.
0: Ja, ja, ja.
1: En met een wipneusje.
0: Ja, en Nyree Dawn Porter, dat was een prachtige actrice, blonde actrice. En die speelde Irene. En dat was de vrouw van Soms. En dat liep helemaal slecht af. Want ze moest hem helemaal niet. Dat was een soort verplicht huwelijk, zeg maar. Maar Irene kon een beetje piano spelen. Dat zat in die serie. En dat was dus eigenlijk mijn inspiratiebron. En ik was als 16-jarige blaag of 17, wat was ik? Was hopeloos verliefd op die vrouw.
1: De hormonen joegen door het lijf heen.
0: Ja, zo precies. En vandaar heb ik dat in het liedje geschreven. En dat bleef maar op de plank liggen. En toen ik in 96 die CD 30 Years ging maken, toen dacht ik, dit nummer moet erop. En dat hebben we toen gedaan.
1: Oké, okay. Nou, het is zomer.
0: Ja, lekker dus, hè?
1: Ja.
0: Ja, Perry Como, toch?

0: Ja, daar hoor je toch wel lekker zomers gevoel van krijgen van zo'n plaat. Vroeger zeiden we al dat het is Nat King Cole. Het is hem niet, maar oké, het is...
1: Ja.
0: Het is
1: ja. En jij dacht dat het iemand anders was.
0: Ja, ik dacht Perry Como, maar het is toch Nat King Cole.
1: Hij klonk wel een beetje zoals...
0: Ja, dus die jongens, maar fantastische artiest. Goede pianist ook. Een desmuzikant natuurlijk. Die dacht van, nou, ik moet ook een boterham verdienen. Dus huppakee, lekker commercieel plaatje. Devil Woman, dat is de laatste van Marty Robbins.
1: En na het nieuws zijn we weer terug. Tot straks. Ja.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Ja, wat lekker. We zijn er weer. We hebben het regionieuws of het wereldnieuws. Het regionieuws komt zo.
5: Ja.
4: Ja, we hebben het wereldnieuws weer tot ons genomen, dames en heren. Zoals dat dan heet. En het is nog steeds vrijdag. Het is 10 juni. Juli, moet ik even zeggen. En het is mooi weer buiten. En dat blijft nog even zo, heb ik begrepen. Dus, hier.
5: 26 graden is het. Ja. Nu hier, hè, in Beverwijk.
4: Ja, ja.
5: En de komende dagen hebben we 26, 27, 26, 27, 27. Volgende week dinsdag 29, woensdag 32.
4: Maar anders zit ik heerlijk in Groningen. Dat zal wel wat cooler wezen, denk ik.
5: Nou, dat weet je niet. Ik wil dat zo wel eventjes nakijken voor, ja, voor de lol.
4: Voor de lol. Gaan wij nu eerst gewoon bezig met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Pleiters tegen de Dijkers. De Mot tegen de Rockers. En wat die meer zei. En de Beatles tegenover de Stones.
6: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: je mag die waar hij mee spinnen, dat viel toch een beetje tegen dan, denk ik.
1: Ja,
0: de night before. Deze nacht was weer niks, maar de nacht daarvoor. Oh. Dat was hem.
1: Maar ja, weet je, in je gedachten wordt alles steeds mooier. Hè? Hoe langer het geleden is, hoe mooier het was.
0: Ja, zo is dat. Van het de LP Help, nummer 2 van kant 1. Het liedje The Night Before. En daarvoor hoorde u dan natuurlijk van de Rolling Stones. Let's spend the night together.
1: Ja, en dat was in Amerika, mocht dat niet, hè?
0: Nee, dat werd in Amerika streng verboden.
1: Ja.
0: Want dat was een tekst, zeg, voor die tijd, 1965. Ja. Hallo, zeg.
1: Dat kon gewoon niet.
0: Dus. Maar goed.
1: Vreugdheid en top. Net zoals Nederland tegenwoordig hier, hè? Vind ik tenminste.
0: Vind ik ook. De vertrutting heeft toegeslagen. En, maar dat ze in Amerika op televisie kwamen, de Ed Sullivan Show, moesten ze de tekst veranderen. Want Let's Spend the Night Together, dat mocht niet. Dus dat moest Let's Spend Some Time Together.
1: Ja.
0: En,
1: dat hebben ze ook gedaan. Maar wel met zo'n blik naar de hemel geheven. Ja. Weet je wel, zo van...
0: Ja, precies.
1: Hey, ik las van de week tot mijn grote ding is... droevenis is een beetje groot woord. Maar Bonnie Tyler is overleden.
0: Ja, op 75-jarige leeftijd.
1: Nog erg jong.
0: Heel erg jong zelfs. En jammer, Bonnie Tyler, fantastische zangeres. In de jaren 80 brak ze door met Total Eclipse of the Heart. En verder kennen we nog van haar natuurlijk It's a Heartache. En nog meer moois. Maar ik heb voor een liedje gekozen van haar wat niet zoveel mensen zullen kennen. Maar wat ik in de tijd, in 90er jaren zo'n beetje, met de band een keer gespeeld heb. En dat was best lastig om het uit te zoeken. Want het is een hele aparte versie. Het is een nummer van John Fogerty. Ofwel van Creedence Clearwater Revival. En het nummer dat is getiteld...
1: Have you ever seen the rain?
0: Die.
1: Maar vandaag niet.
0: Nee.

0: zo'n nummer wat je niet, wat je eigenlijk nooit van haar hoort. Want het is natuurlijk meestal
1: It's a Hard Day.
0: It's a Hard Day. Manic Monday was ook van haar, geloof ik. En nog meer van dat moois. Maar ik vind dit zo'n gekke versie. Ik vertel, ik heb toen met de band die we toen hadden, hebben we dit gespeeld met Jeanette van der Woude als zangeres. We hebben het nummer gespeeld en dan moet je nagaan die pianopartij, man. Je krijgt een lamme klauw van. Ik zou het nu niet eens meer kunnen, denk ik. Geweldig, geweldig nummer van John Fogerty. Die komt straks ook nog even. Want, John zelf.
2: Oké.
0: Ja, die komt ook nog even. Maar we gaan eerst even weer een zomers plaatje doen. Van een bandje waar jij fan van bent.
2: Oh.
0: Toch?
2: Wally Tax en zijn vriendjes.
0: Ja, Wally Tax en zijn vriendjes.
1: Oh, wat fijn.
0: The summer is here, toch?
1: Ja, vanwege het weer.
0: Ja, vanwege het weer.

0: En een klein stukje Wolga-lied aan het eind.
1: Ja.
0: Ja, het Wolga-lied van
1: de... ik moet altijd denken, Nebro, Jim, Jim.
0: Ja, precies. Dat was hem ook. Het Wolga-lied van de Maastrichter Staar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, ja.
1: Oh, hou op over de Maastrichter Staar.
0: Ja?
1: Ja, ik was vorig jaar kerst bij André Rieu in de MEC in Maastricht.
0: Ja.
1: Ja, prachtig hoor. Allemaal fantastisch verzorgd en gedaan. Maastricht de Star was er ook. Nou, die kwamen dan opmarcheren. Dat duurde 10 minuten.
0: Ja.
1: En zo kom ik ook aan een show van 2,5 uur. Hè?
0: Ja.
1: Maar elke keer als de jongens een keer, de mannen een keer boe of ba hadden gedaan in de show, dan begon Rieu weer te roepen van, ah, de Maastrichter sta, applaus!
0: Ja. Ja, dat is...
1: En dan moesten we weer, ik voelde me net klapvee op een gegeven
0: moment. Ja, dat is niks. Het was wel een prachtig koor trouwens.
1: Ja, nee, dat gaat niet om. Het gaat niet om of het nee. goed was of niet. Maar ook dat continue vragen om applaus, ja. Dat stond me zo tegen.
0: Kan me goed herinneren. Ik had een 78 toerenpas, hij bestaat niet meer, want hij is een keer gebroken, maar ik had, dat was een 30 centimeter LP, was dat wat in de tijd. Die had je, het was een groter formaat. En daar stond één nummer op en dat was de 12 Rovers. En met op de B-kant het Wolga-lied. Ja, prachtig mooi. We gaan John Fogerty, we hadden het straks over hem dat we iets van Bonnie Tyler draaiden. John Fogerty zelf heeft vorig jaar, dacht ik, een prachtig album uitgebracht. Nadat hij de rechten over zijn Creedence Clearwater Revival nummers had teruggekregen.
1: Cadeautje van zijn vrouw. Was dat.
0: En zodoende dacht hij van, nou, als ik dan toch de rechten weer heb, ga ik ze allemaal een keer, of allemaal, maar ik ga er een groot deel opnieuw opnemen. En met zijn zoons op gitaar. En hij zelf op gitaar natuurlijk. En jij hebt hem toen gezien, hè?
1: Ik heb, ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar ervoor. Ik dacht vorig jaar, maar tijd gaat zo snel. Maar ja. Ik heb hem inderdaad gezien in de Ziggo Dome. Ja. Geweldig.
0: Ja, zijn stem had vol niets ingeboet.
1: Ja. Nee, zijn stem had niks ingeboet. En zoveel actie nog in dat lijf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ondanks dat hij ook al in de 80 is.
1: Ja, hij was 81 nog. Ja. 80 was hij.
0: Born on the Bayou, maar dan opnieuw opgenomen. Dus niet Creedence, maar John Fogerty. Born on the Bayou, John's version. Ja.

0: Ja, dat is toch te gek dat je dit op je 81ste nog even doet. En hij heeft het exact alles gekopieerd, hè? Ja. Exact hetzelfde als hoe hij het met Creedence opgenomen heeft. Maar ja.
1: Nu even niet, nu even met anderen.
0: Ja, nu even met anderen. En het klinkt precies hetzelfde. En het klinkt natuurlijk, de geluidskwaliteit is natuurlijk sowieso 150% beter dan het origineel.
1: Ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja. En het is leuk dat je met je kinderen zoiets gaat doen, toch?
0: Ja, dat is toch te gek.
1: Fantastisch. Mooi zo. Het is...
0: Tijd voor het nieuws.
1: Bijna 2:30.
2: Ja. Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Op het Pleiadenplantsoen in IJmuiden is gistermiddag een bestuurster van een vetbike in botsing gekomen met een personenauto. Volgens de eerste informatie kwam de auto deels op het fietspad terecht, waardoor de bestuurster niet meer kon uitwijken en tegen het voertuig botste. Ambulancepersoneel heeft de bestuurster ter plaatse onderzocht. Vervolgens is zij uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de aard van het ongeval werd ze vervoerd in een vacuümmatras. De ernst van haar verwondingen is op dit moment nog niets over bekend. Langs de vuurlinie in Beverwijk is gisteravond een natuurbrand ontdekt. De brandweer werd met spoed gealarmeerd en kwam ter plaatse om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Bij aankomst bleek een stuk begroeiing in brand te staan. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen en heeft de brand volledig geblust. Hiermee kon worden voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden naar de omliggende begroeiing. Over de oorzaak van de natuurbrand is nog niets bekendgemaakt. Automobilisten in de Eimond moeten vanaf zondag, aanstaande zondag, dus rekening houden met forse vertragingen. Door de sluiting van de Wijkertunnel ontstaat een ingewikkelde verkeerssituatie, waarbij ook bekende sluiproutes grotendeels wegvallen. Verschillende lokale opritten worden afgesloten en de Velserpont neemt tijdelijk geen auto's mee. Wie tijdens de spits de weg op moet, kan daardoor tot een uur langer onderweg zijn. Om te voorkomen dat de automobilisten massaal door woonwijken gaan rijden, sluit Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden ook verschillende toeritten naar de Velsertunnel. Vanuit Beverwijk en Velsen-Noord is de tunnel daardoor alleen bereikbaar via een omweg over Heemskerk. Verkeer uit IJmuiden, Zandpoort en Velsenbroek wordt eerst via de A9 naar het Rotterpolderplein geleid en kan daar pas keren richting het noorden. Hulpdiensten en lijnbussen mogen de afgesloten toeritten wel gebruiken, zodat hun aanrijdtijden en dienstregelingen zo min mogelijk worden verstoord. Speeltuin Kindervreugd aan de Huiderlaan bestaat dit jaar 80 jaar. Dat ooit begon als een buurtinitiatief is uitgegroeid tot een geliefde ontmoetingsplek voor gezinnen uit Beverwijk en omgeving. De speeltuin telt in het jubileumjaar meer dan 325 aangesloten gezinnen en beleeft volgens de vrijwilligers een van de drukste periodes uit haar bestaan. Het jubileum wordt later deze zomer gevierd met een feestdag. En tot zover het regionieuws.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag overwegend zonnig. Nou, als ik naar buiten kijk, dan klopt dat wel. Ik zie geen wolkje aan de hemel. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind en het wordt zo'n 28 graden. In het weekende is het beide dagen droog, zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 29 graden. In het noorden is het minder warm, in het zuiden is het zelfs tropisch. Beide dagen staan er matige noordoostenwind. Na het weekend blijft de zon schijnen en wordt het waarschijnlijk nog warmer, met dinsdag tot en met donderdag kans op een tropische waarde van 32 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op regen en onweersbuien weer toe en gaat de temperatuur weer iets omlaag. En tot zover het nieuws en het weer.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
2: Het liedje van de Sidekick.

0: maakt de hoebebak wat juju.
1: Was dat nou de opvolger van Wolle Wolle Bolle?
2: Volgens mij wel. Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Hij heeft een flink aantal singeltjes gemaakt, overigens. Ja. Het was in Nederland snel over.
1: Ja.
2: Maar er zijn wel hele leuke dingen bij, moet ik zeggen.
1: Ja, ik heb een hele lijst van hem uit een bepaalde periode, Liberty-periode, geloof ik. Of zo.
2: Ja, hij staat op MGM.
1: Oh ja, dan
2: platenlabel in ieder geval.
1: Ja. En
2: mij werd toen verteld dat MGM niet in Nederland uitgebracht mocht worden.
1: Flauwekul,
2: waarschijnlijk, want ik heb het singeltje gewoon thuis. En het is ook,
1: het is ook gewoon uitgekomen.
2: Het is ook gewoon uitgekomen, dus het maakt allemaal niet zoveel uit.
1: We gaan even iets heel apart doen. Het volgende wat ik nu in het lijstje heb staan, dat heb ik ontdekt via collega PG, oftewel Pim Geurts. Die draaide het een keer en ik vond dat zo verschrikkelijk leuk. Ik denk, ik ga het nog eens een keertje draaien. Het is een band uit New Orleans. En het is zo'n band in de oude stijl van de oude stijl jazz. Dus zo'n echte Dixieland band. Zo'n band die je daar bij een begrafenis bijvoorbeeld op straat ziet lopen.
2: In New Orleans.
1: In New Orleans.
2: In New Orleans, ja.
1: Ja, dat is, en het is zo geweldig. Het klinkt zo verschrikkelijk lekker. Noem maar het heet Some Kind of Shake.

0: Ja, is dit nou leuk of is dit leuk? Dit is zo verschrikkelijk. Dit is
1: leuk.
0: Dit is... Dit...
1: Ik ken het gelijk weer wat achteraan. Ja, nee. Het,
0: maar dit is leuk. Dit is dus een dan moet je je voorstellen. Dit is een Dixieland orkest in de oervorm. Hè? Dus met een tuba op, voor de baspartijen. En geen drumstel, maar een wasbord. En een banjo erbij. En een gitaar erbij. En die bands die lopen dan in New Orleans. Heb je dan van die street parades. En dan loopt dit soort gasten dan gewoon te spelen, weet je wel. En dat is zo geweldig. Ik kom natuurlijk uit Haarlem. En vroeger in Haarlem hadden we ook een paar van die orkesten. Dus de Limehouse Jazz Band en zo. Die speelden dit ook, dit soort repertoire. En minstens zo goed, maar prachtig mooi. Goed, nou, Spooky...
1: Tooth.
0: Ja?
1: That was only yesterday.
0: Ja.
1: Mag ik?
0: Ja, mag.
1: Starten?
0: Ja.
1: 1, 2...

0: Er is altijd wel wat te zeuren over. Nee hoor. Er is altijd wel wat te dingen over nieuwe spullen. Hè?
1: Ja.
0: Klote stoelen?
1: Nou, ik vind deze stoelen vind ik echt een ramp. Ja. Maar goed.
0: Goed.
1: Dat gezegd hebbende. We gaan gewoon vrolijk verder. Wat, ja.
0: Jij laat mij wel eens dingen horen van, die ik niet ken. Ik laat jou nou even een live opname horen van het nummer Dead Flowers.
1: Ja.
0: Het is van de Rolling Stones oorspronkelijk. En dit wordt gespeeld door een aantal grootheden. Waaronder, en anders ga ik de hele lijst opnoemen, Keith Richards en Willie Nelson. Zo verschrikkelijk goed. Luister. Ja.

0: is ook lekker hoor.
1: Ik vind dit zo fantastisch.
0: Ja, dat is, dit is heel goed.
1: Maar goed, lekker. Dat is...
0: Nee, maar komt oorspronkelijk van de LP Sticky Fingers natuurlijk, van de Stones.
1: Ja.
0: Dat stond het op. Maar dit is wel... Dit. Wie deed er allemaal mee eigenlijk?
1: Willie Nelson. Iemand met The Third. Nou, ik moet het even opzoeken.
0: Wainwright The Third. Ja, dat kan.
1: Nee, het is een andere. Maar maakt niet uit. In ieder geval, het was een country bijeenkomst. En daar speelden ze op. Goed, ja. Ik heb jouw lijst hier voor mijn neus liggen. We hebben niks afgesproken.
0: Nee, Remember Walking in the Sand. Remember Walking in the Sand. Dat is een beetje verhaal. Er staat dat het van Miles & McNeil is, maar dat is dus niet zo. Dit is van voor die periode. Toen Willem Duin, die was toen net een beetje bezig. Had een hele leuke band in Haarlem, dat weet ik nog wel. Ik heb ze wel eens gehoord en gezien ook. En hij mocht een single maken en dat werd natuurlijk een, zoals dat wel vaker gebeurt, een cover van een of ander oud rocknummer. En dat is dus ook. Deze is van Willem Duin, oftewel Big Mouth, zoals hij zichzelf toen noemde. En dat heet Walking in the Remember Walking in the Sand.

0: Nou, ik vond... Oh, sorry, het is de volgende. Ik vond het niet zo geweldig.
1: Oh, is hij al klaar?
0: Ja, hij is al klaar.
1: Oh, sorry, ik zat even niet op te letten. Nou ja, oké. Heel pompeus en heel, ja, een beetje overdone, zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, het was een oud nummer. Ik weet niet meer van wie precies. Shangri-La's geloof ik of zo. In ieder geval zo'n soort bandje. En dit was een remake. En het staat hier als Miles & McNeil. Maar die zijn het dus niet. Het is gewoon Willem Duin solo. Big Mouth. Nou, als het goed is hebben we er nog één.
0: Ja, The Beach Boys.
1: The Beach Boys, All Summer Long. Lekker.
0: Nee, jij... Nee, we praten zo nog wel even.

0: Ja, ik zat zo te denken, we gaan gewoon lekker even zomers eruit. Want zomers, het is zomer. En het ziet er allemaal zo lekker uit buiten. Het is heerlijk weer.
1: En, zo is dat.
0: En ja, dan zien de dames er ook allemaal weer zo prachtig uit. Die zomerjurkjes en zo.
1: Rob Geese noemt dan altijd de schaamte voorbij. Maar goed, dat is hoe je er maar naar kijkt, hè?
0: Ja, dat is maar net hoe je er kijkt. Maar goed, Frank, dit was hem weer. En ik ga eventjes een weekje ertussenuit. En
1: wens je heel veel plezier. Ja. Mooi weer.
0: Komt goed.
1: En zo. Maar mooi weer komt wel goed, geloof ik.
0: Ja, dat komt wel goed. En ik wens jou heel veel plezier met alles wat je doet de komende weken.
1: Ja, nou, ik ga volgende week ook 10-daags. Nee, 8-daags.
0: Nou, lekker gezellig.
1: Jij gaat naar Groningen, ik ga naar Limburg.
0: Nou, dan zitten we tenminste, dan kunnen we geen ruzie krijgen.
1: Nee, precies. Dan kunnen we elkaar ook
0: je bent ook zo'n moeilijk mannetje.
1: We kunnen elkaar ook niet tegenkomen.
0: Nee, je bent zo'n moeilijk mens. Hé,
1: hey, Ruud, bedankt voor vandaag.
0: Ja, en luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
1: Dag.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de plaats.

als je wat jonger denkt, denk je van... Dit is vast van Joe Cocker. Ja, ook. Maar als je wat ouder bent, denk je... Ja, maar dit is Love in Zoomville. En dat heet natuurlijk Summer in the City. Hoi, welkom in mijn platenkastje. Ik ben Ellie en dit zijn de Cranberries.

had ik je toch zomaar meegenomen naar de jaren 80. De Waterboys waren dat. En dat heette A Girl Called Johnny. En dan vervolgens kom je weer in wat recenters terecht. Ik moest echt twee keer luisteren voordat ik doorhad dat dit Treintje Oosterhuis was. Het is een lekker nummer. Het heet Knocked Out.

Weet je de tijd nog dat stroomuitval, dat bijzonder was? Nou, in Nederland wel. Maar in de Verenigde Staten hadden ze er nog wel eens een handje van. Dus in de jaren 70 is het een paar dagen donker geweest in New York. Ja, dan is er 9 maanden vol later hun handen nogal vol. Tegenwoordig is dat bij ons ook redelijk gewoon. Hey, wie hebben we daar? Tom Jones in de Stereophonics. Met een oudje. Geschreven door...

Randy Newman schreef het in eerste instantie voor Eric Burdon and the Animals, maar de bekendste versie is wel uit 1970 van Three Dog Night. Die heette Mama Told Me Not To Come. En volgens mij weet Tom Jones heel goed wat hij wel en niet moet. Maar ja, bijna een leuk liedje. Dan nu naar halverwege jaren 80. Met een groepje dat is Huang Chung heette. En daar hebben ze maar gauw een W in gezet en werd het Wang Chung. Dat werd wat makkelijker uit te spreken. En we hebben een paar hitjes gehad, waaronder deze. Dit heet Dance Hall Days.

Quang Chung, Dance All Days. Ik ga even terugnemen naar, wat zal het geweest zijn, 1975 uit mijn hoofd, toen een Nederlands groepje van weeromstuit in het water sprong van het zwembad van hun hotel, want ze hadden het Songfestival gewonnen in Zweden. Het jaar daarvoor had ABBA gewonnen met Waterloo, en ineens was daar Teach In, en die wonen met dit dingedong.

Dat waren de jongens van de sportschool, oftewel Right Said Fred. En het is wel eens leuk als je een dagje ouder wordt. Dan ga je soms anders naar liedjes luisteren en dan denk je van... Hey, die vrouw, die ken ik, die eraan meezingt. Dat is Jocelyn Brown. En heb ik vroeger eigenlijk nooit zo op gelet, maar... Ja, in de loop van de jaren ga je zo iemand steeds meer waarderen... en ontdekken dat ze maar één solo-hitje gehad heeft... en voor de rest altijd meezong met andere bands. En dit was er één van. En dit heette Don't Talk, Just Kiss. Ja, mocht je willen. Hé, hey, die hebben we hier.

Het bewijs dat er uitstekende popmuziek gemaakt kan worden in Nederland hoor je in de platenkast. Raccoon, No Mercy.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimond 360.

0: Beek aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit IJmond, check IJmond360.nl. Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.
1: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond, luisteraars. En als jij luistert op vrijdagavond tussen 7 en 8, dan luister je na met Martin het weekend in. En wat een prachtige uurtje weer voor vrijdagavond. Variërend allemaal van pop, soul, funk, smooth jazz, rock en zelfs hard rock. Dus alles wat ertussen zit, ik draai als maar lekker muziek is. En dat was Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, alweer van 1983. En waarom begin ik eigenlijk met dit nummer? Is omdat omdat zij ons ontvallen is afgelopen woensdag, helaas op 75-jarige leeftijd. En als ik een artiest heb die in de week dat ik draai, iemand komt overlijden of iets bijzonders meemaakt, dan draai ik die natuurlijk in mijn programma. Dus dat was Bonnie Tyler met een van haar grootste hits. It's Total Eclipse of the Heart. We gaan lekker door, want dit is ook een lekker nummer. En als je hem hoort, als je de artiest hoort, denk je Junior. Wie is dat ook alweer? Als je het nummer hoort, denk je, oh ja, dat was hem ook alweer. Mama used to say, alweer van 81. En het was zijn debuutsingle op zijn tevens debuut studioalbum. Alweer van 82. Een lekkere nummer van Junior. Mama used to say.

0: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
1: Ja, het is altijd, ik zeg het iedere keer weer, het is heel makkelijk om covers te vinden eigenlijk. Wat je onverwacht eigenlijk, want je denkt, nou, na zoveel keren heb je de covers allemaal gehad. Maar daar zijn heel veel covers te ontdekken of te spelen. En ik heb hier een heel bijzondere, en dat is namelijk Goodbye Pork Pie Head. Nog een keer, wat is dat nou? Goodbye Pork Pie Head. En dat is een originele van een jazz instrumentaal musicus Charles Mingus. Een beetje de 50 jaren, heel lang terug. Maar het is het mooie ervan is dat het een jazz standard is geworden. En dan gaat iedereen zich dat in een of andere uitvoering, een andere Stanley Clarke heeft hem gecoverd, in een heel bijzondere uitvoering als bassist. Maar ik heb een andere hele mooie uitvoering, en dat is van Jeff Beck. En dan doet hij dat in Live at the Ronnie Scott's podium. Moet je ze erop zoeken. Een heel klein intiem club waar alle grootheden hebben gespeeld of nog spelen. En hij deed dat in 2015. Oorspronkelijk heeft hij de 2000, was het een beetje gecoverd, 1976 met het Jazz Fusion album Wired. En dan gaat hij hier deze live performance doen van Jeff Beck. En die kennen we al van de Yardbirds. En het mooie van deze Ronnie Scott intieme uitvoering, zeg maar, in die club, is dat daar een heel klein dame eventjes naast hem staat. En dat is Tel Wilkenfeld. En dat is een Australische vrouwelijk bassist die ook overal met iedereen meespeelt en heeft heel veel met Jeff Beck meegespeeld. Dus deze cover van deze week is Goodbye Pork Pie Head. En dan in de uitvoering met Jeff Beck. Lekker blues en een gitarist waar je u tegen zegt.

Ja, wat een prachtige uitvoering van Jeff Beck's uitvoering van Goodbye Pork Pie Hat. En ja, je zou er zitten bij Ronnie Scott's club en dit mee kunnen maken. Helaas is dat niet meer mogelijk met Jeff Beck. We gaan lekker door, want we blijven een beetje in de rock, de blues. Maar nu ook een lekkere rocknummer van een oude van Golden Earring. She Flies on Strange Wings.

0: Ja, dat was een heerlijke nummer van Golden Earring. En ik hoop, Erik, jij hebt gebeld. Eventjes voor mijn programma. En je had gezegd, wat heb je voor leuks voor me? En ik zei, weet je wat, dit lijkt mij een mooi nummer voor jou. Dat hou je. Ik zeg, hou je van, Erik, hou je van Golden Earring? En jij zei, ja. Dus ik denk, dit is een mooi nummertje voor je. She Flies on Strange Wings. Zoveel mooie nummers van The Golden Earring. En dit was een van hun vroeger iets uit 71 alweer. We gaan lekker door, want de avond is nog jong.
1: Cover Wonder. Cover.
0: Nee, dat is helemaal niet zo, want die zijn al lang voorbij. Waarom gaat die? Is dit.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe, ouwe.
3: Wauw.
1: Met Martin Klunder.

0: Ja, wat een prachtig nummer van Asia, Heat of the Moment. En dat was John Wetton, was daar de lead man in destijds. Nadat die UK verliet of opgeheven werd. Ook was een progressive rock band, net zoals Asia. Ging hij door met naar UK, naar de, door met Asia. En je ziet dat hij ook King Crimson, was bij King Crimson aanwezig. Uriah Heep heeft hij ook meegespeeld. Wishbone Ash. En was een zeer begnadigde sessiemuzikant. Onder andere zomaar een beetje de John Wetton verhaaltje, biografie in een notendop. We gaan lekker door, want we zijn inmiddels aanbeland bij...
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ja, we zijn aanbeland bij het albumpareltje. En ik heb gekozen voor Toto natuurlijk weer. En dan hun debuutalbum uit 78. En dat heette gewoon Toto. En dit was, daar zijn zoveel hits van afgehaald. IJzersterke album. En dan is het makkelijk om daar een pareltje uit te halen die misschien niet de nodige hit werd, maar niet de radio play of de radio airplay kreeg. Maar toch een uitstekend nummer. En dit is Hold the Line. Hun, volgens mij de grootste hit van deze album. Maar we gaan lekker naar het pareltje. En dat is ook de moeite waard. En dat zijn de parels die ik probeer iedere keer uit te zoeken. En jullie, de luisteraars, om te zeggen... Nou, was het echt zo'n parel? Of was het zelfs beter dan al die hits wat ze eraf haalden? Maar we gaan lekker door met deze album. En dan kies ik voor het pareltje. Girl, Goodbye.

Ja, wat een prachtige nummer van Joe Sample. En dan verbaas me iedere keer, dat Al Jarreau, dat zeer kenmerkende stem dat hij heeft, dat hij overal herkenbaar is als hij zingt. En vervolgens, ook als artiest, dat hij op zijn eigen LP's of eigen albums ook, dat je hem hoort, maar dat hij overal heeft meegezongen. En ik heb hem ook heel vaak als ik heb hem als backing artist ook gehad. En als eventjes als laatste nootje van deze mooie nummer van Joe Sample is dat als je kijkt naar het album, wie allemaal meespeelt, en dan zie je Al Jarreau zingen natuurlijk. En dan Marcus Miller, en ook een fantastische bassist, die doet dan mee. En Omar Hakim drums. En dan denk je ook weer, is er ook weer. Dat is heel mooi om te zien bij het concert van de Paradiso van Chic. In Paradiso, lang geleden in Amsterdam. Was achter de drums speelde hij bij Chic destijds. Of Nile Rodgers en Chic destijds. Omar Hakim. En zie je ook overal meespelen. Aan alle platen die je kan bedenken als drummer. Ja, we zijn inmiddels bijna eind van het avond. Ik wil nog eentjes lekker genieten van een... we gaan van smooth jazz gaan we lekker door naar de Philadelphia Records. Oftewel de Philly Sound. En dan de OJ's. Love Train.

Ja mensen, we zijn inmiddels aanbeland eind van de avond met Martin in het weekend in. Uurtjes is alweer voorbij. En ik zou zeggen, geniet van deze weer de prachtige mooie vrijdagavond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en werken. bekijk je op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.
0: Met het komende uur Prozo's.
1: Vrijdagavond gezelligheid. Natuurlijk.

0: decennia lang ontmoeten we elkaar in Progress. En dat gaat nu weer gebeuren. Iedere vrijdagavond op Heemskerk FM, de Prozo's.
1: 24 januari 2025, en het is volgens mij, Tim, je wil het niet geloven, aflevering 437.
2: Man, we gaan richting die 500, hè?
1: Ik heb het vanmiddag even doorgerekend, we halen dit seizoen de 500 niet.
2: Och. Ja, dus dan moeten we volgend seizoen door. Dat moet.
1: Ja, nou ja, goed. Linksom of rechtsom, we moeten door.
2: Ja. Ja.
1: Maar het concept van de Prozo's is nog steeds hartstikke leuk, dames en heren. Want we maken natuurlijk muziek. En we doen het een beetje met de gedachte. We gaan terug naar de Progress vroeger in Heemskerk. En de inwoners van Beverwijk zullen dat ongetwijfeld ook weten. Dat was de jeugdsociëteit waar je als jongeling wel op je brommetje heen kon. Al was het maar om een nieuwe vriendin te ontmoeten, toch?
2: De jeugdsociëteit, Hans.
1: Ja, wat was het toch?
2: Ja, ik heb geen idee.
1: Nou, heel oorspronkelijk had het zijn roots, geloof ik, richting de kerk. Ik geloof dat meneer Pastoor daar nog in het begin ook een stemmetje heeft gehad. En die heeft het volgens mij al heel snel losgelaten toen hij ook zag dat er een biertje geschonken wordt en nog ook wat dingen in het rustige hoekje gebeurden. Ik wilde wel even de groeten doen aan Ria, als ze luistert. Ria is de vrouw van René Sinkeldam.
2: Ja.
1: En René was altijd te vinden in het rustige hoekje en je moest wel wat Stevie Wonder voor draaien. Gaat even wat minder met Renéetje, dus mocht hij dit nou horen of mocht iemand dit horen, doe René nou even de groeten voor ons.
2: Ja, ik hoop het
1: toch. Ja, zeker. Kim Wilde, Kids in America, 1981. Daar begonnen we mee. Was het een mooie starter of was het geen mooie starter?
2: Het was een heerlijke starter, Hans.
1: Oké.
2: Hebben we al gezegd dat we terug gaan naar 1983?
1: Ja, dat hebben we. Nee, dat hebben we nog niet gezegd.
2: We gaan terug naar 1983 vandaag, Hans. Met onze uitzending.
1: Weet je wat het leuke verhaal van Kim Wilde is?
2: Nee.
1: Haar broertje, die daar heeft Kim haar carrière aan te danken. Want die kreeg namelijk de gelegenheid om de studio van RAK, R-A-K, in Engeland te gaan gebruiken voor een dagje opnames. En toen heeft hij zijn zusje, Kimmy, meegenomen als achtergrondzangeresje.
2: Oh.
1: En die stem is opgevallen bij de producers daar, en die wilde dus iets met Kim gaan doen. En toen heeft hij gezegd, ik vind alles goed, maar ik ben de producer van mijn zusje. Toen heeft hij een nummer geschreven en Kim die vond het helemaal niks. Je hoorde het uit zijn slaapkamertje komen, die dacht, ik ga dat echt niet doen.
2: Ze weglopen.
1: Nou, nee, ze moest het opnemen. Ja. En dat was dit nummer, Kids in America.
2: Man, hoe kan je dan mis dit, hè?
1: En het was een dijk van een hit.
2: Niet normaal.
1: Mooi, hè, zo'n verhaal, hè?
2: Heel mooi. Ja. Hebben we meer van die verhalen vandaag?
1: Nou, dat zou zomaar kunnen, joh.
2: Oh, wat leuk.
1: Mocht je een verzoekje hebben, doe dat dan. En dan horen wij hier wel vanzelf de piepjes naar 06-10-32-21-21. En dan kom je live in de studio.
2: Wat leuk. En leuk, hè? Of als je niet live wilt, dan hoef je niet live. Maar je mag natuurlijk ook je eigen nummer gewoon aankondigen.
1: Ja.
2: Misschien vind je het hartstikke leuk. Misschien wil je daardoor ook wel zelf prozo's maken. Wie weet. Ja, het kan allemaal.
1: Maar het moet wel een passelijk verzoekje zijn, hè?
2: Zeer zeker. 1983 plus minus 1 jaar. Dat kan allemaal.
1: Maar wij gaan
2: iets verder terug. 1977. Straks de top 40 uit 1983. 30 juli.

0: Het is wel een extreme smokkelplaat, dit, Hans.
1: Nou, er komt er straks nog eentje erger, hoor.
0: Oh, is het?
1: Ja, echt waar. Maar hij past, vind ik, wel gewoon in het sfeertje. Als je tenminste een beetje de prozo's in het sfeertje pakt van de jaren 80, 70 en een beetje soul erin stopt, dan komt Bo toch wel aardig in de buurt. Hé, hoe heette die vroeger ook alweer?
0: Boris Titulaar, althans. Ja. Hij heet nog steeds zo, Boris Titulaar. Ja. En hij heeft Idols gewonnen, hè. Daardoor is hij bekend geworden. Idols nummer 2 heeft hij geworden.
1: Klopt.
0: Toen dacht hij van, nou, dan word ik een artiest. Jongen.
1: Dat is het niet geworden.
0: Nee. Dus hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga mijn naam even veranderen. Ik ga me even omdraaien. Ik heet geen Boris meer, maar Bozaris.
1: Ja.
0: Dat is ook niet geworden.
1: Nee. En dat is raar, hè? Ja. En ik vond hem heel erg lekker met dit nummer, 2014 inderdaad. En ik heb vanmiddag even verder zitten kijken, want eigenlijk heeft hij daarna niet zoveel meer gedaan. En dan denk ik, Bo, ik snap het niet. Je pakt dit genre op, je doet het best verdienstelijk, en dan laat je het gewoon weer los. Ja. Ik snap het echt niet.
0: Zijn we meer artiesten dan deze?
1: Met de volgende artiest is dat wel even een stukje ander, hè?
0: Ja, dat is wel minder, hè? Die was vrij bekend.
1: Ja.
0: Vrij goede albums gemaakt ook. Aardig wat hits gescoord.
1: Hij komt ook een paar keer voor in de top 100 over dit jaar.
0: Ja, zelfs nu nog staat hij hoog in de streaminglijsten.
1: Over wie heb je?
0: Ja, natuurlijk, maar wat heeft ze anders?
1: Oh!
0: Ja, de King of Pop.
1: Ach.
0: De jaren 80, dan heb je het over de jaren 80, heb je het natuurlijk over Michael Jackson.
1: En waarom draaien we deze? Omdat hij op nummer 1 in de Nederlandse top 40 staat.
0: Straks gaan we hem draaien. Dit is Wannabe Started Something van...

0: top 40, Hans. Wat heb je dat weer mooi gedaan.
1: Ja, leuk, hè?
0: Shampoo, shampoo.
1: Zullen we even in de kruissnelheid... Nee, dat wilde ik helemaal niet zeggen.
0: Nee, maar laten we eerst even vertellen dat we voor de compilatie... Michael Cimbello draaide met Maniac.
1: Ja.
0: Voor alle dansers onder ons van de Final Flashdance.
1: En die stond op nummer 15 in de Nederlandse top 40. En wel op de 19e jaargang nummer 30, 30 juli 1983.
0: Wat heb je net allemaal gedraaid? Want dat Rolo in de disco vind ik een erg leuk nummer. Alleen ik heb geen idee hoe het niet
1: is. Nee. Nee, echt niet.
0: Nee, echt
1: ja, maar we hebben het over 1983, joh. Je was toch geen eens een zaadje?
0: Min 6.
1: Ja, daarom. Nee, over je moeder gesproken. Die zat in noodweer, denk ik, op dat ogenblik.
0: Weet ik niet.
1: Nee, ik weet het ook niet. Maar het was in ieder geval in de disco van de band Noodweer.
0: Noodweer.
1: En die stond op nummer 12 in de Nederlandse top 40. Maar even het rijtje van eerste naar laatste. Nee, andersom. Nummer 34, Bad Boys van Wem. Dat hadden ze ook nog gemaakt. En nieuw in de Nederlandse top 40 was Flash in the Pan en Waiting for a Train. David Bowie, die komen we later in de show tegen, kwam van terug van nummer 12 naar nummer 24, China Girl. En toen op nummer 12, daar hadden we het al eerder over, in de disco van Noodweer. En door naar nummer 5 hadden we het Barry Biggs en Love Come Down. Op nummer 1, daar hebben we het over gehad. En we draaiden hem volgens mij ook al.
0: Ja, we hebben hem al gedraaid.
1: Ja, natuurlijk. Wanna Be Starting Something van de heer M. Jackson. En weet je, nou, ik ga het vast verklappen voor de fans. Zijn die er? Of zullen we eerst even zeggen dat 10cc en Feel the Love alarmschijf was deze week? Voor de fans van de heer M.J. in het tweede uur komt hij nog een keer voor. En dat doen we eigenlijk nooit. Twee keer dezelfde artiest in de show. Maar hij had zoveel hits in deze periode.
0: Ja, zeker.
1: Dat bedoel ik.
0: Weet je wie ook hits had?
1: Nou?
0: Nights on Broadway 1977. Het is Candy Staten. Niet te verwarren met Candy Station.
1: Nee, nee.
0: Want die staat daar waar de trein altijd stopt.
1: Daar rijdt de trein.

0: vertaald door Mac David. Origineel is natuurlijk van Edith Piaf.
1: Ja, het is wel een heel bijzonder nummer, hoor. Want uit welk jaar hebben we dit nou eigenlijk gedraaid? Tip, kun jij me dat vertellen?
0: Mogelijk uit de jaren 80.
1: Of uit 1977.
0: Ja.
1: Want het is 4 keer uitgebracht, hè, dit nummer.
0: 4 keer.

0: Nou, ja, we brengen het 4 keer uit en het is 4 keer net niet.
1: Dat kan ook toch, ja. Hé, hey, maar die Candy Staten, die draaiden we daarvoor. En dat was eigenlijk uit 1977. En dat was een cover van het nummer 75. 1975, moet ik zeggen, van de Bee Gees. Nights on Broadway.
0: Nights on Broadway.
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Nou, we zitten lekker op schema, volgens mij.
0: Ah, keihard. Ja, weet je wie ook altijd keihard ging?
1: Nou, ik weet het niet. Ik wilde jou nog even een pleziertje doen. Ja, ik stop hem gewoon in de lijstje.
0: De 12e studioalbum Body Wishes uit 1983 heb je 12 studioalbums uitgebracht. Ja? 12, dat is toch niet normaal?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, 27 mei van dat jaar, 1983, werd het nummer op single uitgebracht. En hebben we het natuurlijk over Baby Jane.
1: Oh,
0: al lekker, hè? Altijd gewoon even een rotje Stuart.
1: Ja, zijn er wel verzoekjes?
0: Ja, Rod Stewart.
1: Oh,
0: van mij.
1: Oh ja, dat is leuk.
0: Nou, die draaien we nu, gekheid. Er zijn zeker verzoekjes. Nederlandstalige verzoekjes.
1: Oh, leuk.
0: Altijd leuk.
1: Stefan.
0: Nee.

0: gaan het nog één keer doen, Hans. Met z'n drieën, Hans één keer. Ja. Het is alweer 5 keer geworden. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Al doen ze het nog 100 keer.
1: Nou, we hadden het net al over leuke verhalen. Nee, want ergens volgend jaar de officiële afscheidsconcert.
0: De officiële afscheidsconcerten in Ahoy. Het, zijn er, het was gisteren, het was eergisteren of gisteren 1. Die was binnen no time natuurlijk uitverkocht. Dus hebben ze er gewoon 4 achteraan geplakt. Hè, want dat moet je doen op je avonddag.
1: Oh ja.
0: Gewoon even 4 concertjes erbij geven. 5 in totaal.
1: Zo.
0: Heb je het gehoord, het concept, wat ze, hoe ze het gaan doen? Want ze gaan niet met z'n allen echt optreden natuurlijk. Want George Kooijmans kan natuurlijk niet meer meedoen.
1: Nee.
0: En ze willen niet in die bezetting dat ze waren met z'n drieën, dan zonder George, op het podium staan.
1: Mm-hmm.
0: Want het is niet meer compleet.
1: Nee.
0: Dus ze gaan per individu, zo zouden wij op de trommel, en dan gaan een rondé, ik noem maar wat, meezingen. Direct gaat een mopje spelen. En Barry Hay gaat meezingen. Zo gaan ze dat doen. Dus er is altijd iemand van de Golden Earring op het podium, maar ze zijn nooit met z'n allen op het podium, want ze zijn niet meer compleet.
1: Ja, ja. Oh, wel een mooi concept.
0: Heel mooi.
1: Ja?
0: Jazeker.
1: Hé, hey, jij had het net over, goh, hebben we nog meer mooie verhalen over mooie platen? En dan denk ik, nou, zal ik nog even een mooi verhaal over deze vertellen?
0: Gooi jij er nog eens even
1: naar? Nou, mijn stemmetje doet het nog aardig, hoewel hij klinkt wat hoog, maar dat komt door een...
0: Door de niezen van
1: nou, ja, enorm
0: man,
1: zeg.
0: Man, corona hier ook.
1: Nou, ja,
0: ongelooflijk.
1: Nou, gelukkig heb ik mijn eigen spuugkap.
0: Stof hier.
1: Hebben we nog verzoekjes voor straks? Rinus Gerritsen vertelde eens over dit nummer, The Devil Made Me Do It. Meestal namen wij in eigen beheerde video's op bij onze singles. Bij The Devil Made Me Do It, die net als Twilight Zone afkomstig is van het album Cut. Maar er was een probleem. Het videobudget was echter op. En dus werd er gekozen voor een snelle en voordelige registratie door het top-op-team van Rien van Wijk in de Hilversumse NOS-studio. En het was eigenlijk een heel saai videootje. Want weet jij nog die video van die non? Welk nummer was dat nou? In die Amsterdamse tram?
0: Nee.
1: Oh, dat was nog een heleboel om te doen. Want die non die werd in die tram, geloof ik. Nou, laat ik het... Ja, ik weet niet, hoe laat is het? Eerste uur, hè? Die werd lastig gevallen.
0: Ah, oh, dan meen je
1: het. Ja, tweede uur kan ik er nog even op terugkomen. Ja. Wat er feitelijk gebeurde. Maar ja, tegenwoordig zeggen we, ze werd lastig gevallen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat weet je niet.
1: Nee. Nee, zeker niet als non.
0: Non.
1: Nee.
0: Non.
1: Non de ju.
0: Non de ju.
1: Ja,
0: non,
1: ik geloof non, dat ze dat ook zei. Non de ju.
0: Nee, partout. Ja. Ja,
1: ja. Ja, goed. Hoe laat hebben we het?
0: We hebben het 10 voor de klok van 9.
1: Oh, hey, deze is ook leuk.
0: Ja, deze
1: morgen hebben we Koen aan de telefoon, van Koen van Tristan.
0: Ja.
1: En als je dit nummer nou draait, en hoe heet het nummer? Rising to the Top. Is dat ook een nummer van Tristan geweest? Ik ga het morgen aan Koen vragen.
0: Het is van Tristan geweest, maar ook van... Kenny Burke?
1: Kenny Burke?
0: Kenny Burke.
1: Ja, leuk hè?
0: In de jaren 60 was hij onderdeel van de band 5 Stairs.
1: Ja.
0: En vervolgens deed hij ook nog iets met George Harrison. Maar ja, wie wilde dat nou niet?
1: Ja.
0: Het is Kenny Burke. Rising to the Top.

0: man, wat hebben wij druk deze aflevering.
1: Helemaal.
0: Nee, helemaal.
1: Jullie net Ladies Man, gaat het over jou?
0: Nee, ja.
1: José, James?
0: Ja.
1: Of Josie?
0: Ja, of José, ik weet het niet.
1: José.
0: Het was in ieder geval een smokkelplaat.
1: Het was een smokkelplaat.
0: Ja, en ik had er nog eentje achteraan bedacht, want ik vond het nummer van de Shapeshifters ook wel leuk. En ik maakte op die manier een beetje een smokkelblok.
1: Een smokkelblok?
0: Ja.
1: Nou, we hebben maar geen tijd voor een smokkelblok.
0: Nee, nou ja, dat blijkt.
1: Je kent mij, ik zou graag willen smokkelen.
0: Jij bent een aardsmokkelaar.
1: Ik was een smokkelaar.
0: Ja.
1: Die diep in de nacht.
0: Hé, hey, deze José die kwam uit Amerika. Aan zijn naam te horen komt hij oorspronkelijk, denk ik, uit Mexico. Maar voordat Trump er was, mocht hij nog binnenkomen.
1: Ja.
0: En vervolgens...

0: dat ook. Gezellig.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karmans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je raad.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.
0: Met het komende uur, Prozo's.
2: Oude tijden herleven.

0: draait hij in zijn programma altijd een nummer van de Beatles. En ik denk, nou, laten wij er nou eens een keer een nummer van de Stones in stoppen, toch?
1: Laten wij dat ook nou eens, maar eentje die eigenlijk niet zo vaak gedraaid wordt.
0: Nou, Undercover of the Night, 1983, het was eigenlijk een beetje de terugkomst van de Stones.
1: Oh joh.
0: Want ze waren natuurlijk heel populair in de jaren 60, begin jaren 70, maar toen werd het eigenlijk heel erg stil. Maar ze waren er nog wel steeds. En toen kreeg je in 1980 het album Emotional Rescue. Dat was eigenlijk een soort album waarvan men dacht van, nou, het is eigenlijk een beetje niet de oude Stones, worden dit dan de nieuwe Stones? Dus het was eigenlijk toch helemaal niets. Toen kwam Tattoo You in 1981, dat werd bejubeld. Maar denk erom dat het ook de muziektijd was dat Michael Jackson heel erg populair was en Prince in opkomst was. Dus de Stones hadden het best heel erg moeilijk om weer gewoon voet aan de grond te krijgen in muziekland. En op een gegeven moment kwam er ook een ander verhaaltje, want Mick Jagger was de grote man van de oude Stones. En Keith Richard, die zoop natuurlijk, die snoof, die rookte van alles, weet ik allemaal wat, van Onze Lieve Heer verboden had.
1: Ja.
0: Ook die non in die tram, die had het ook verboden.
1: Ja,
0: ja.
1: Als het dus, voor Cliff.
0: Daar kwam ik nog een beetje vanaf, die Keith. En Keith had zoiets tegen Mick van, hey Mick,
1: hey,
0: luister eens even, ik kan ook wel aardige nummertjes schrijven, hoor. Zeker. Zullen we dat eens samen gaan doen? En daar kwam dit nummer, Undercover of the Night. Kom daaruit, uit het kokertje, echt waar. Leuke plaat, leuk verhaal.
1: Leuk verhaal.
0: De plaat is een verhaal.
1: Wat leuk. Ja. We moeten ook weer terugbrengen met broodje Hans.
0: Ja, plaat is een verhaal. Ik wist het. Nou, ik neem nog een slokje cola.
1: Nee, dan neem ik ook zo'n slokje cola. Hé, we gaan naar Imagination.
0: Mm.
1: Wow.

0: Beatles, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, echt waar. Toen zei jij, je moet eens luisteren naar die Jones Girls.
1: Oh.
0: Toen zei jij erbij, ik was net geboren... en toen draaide mijn moeder deze muziek.
1: Nee.
0: Jawel, echt waar. Dat heb je bij
1: Jones Girls?
0: Ja, echt waar.
1: Nee,
0: en dat waren de zusjes Brenda, Valerie en Shirley uit Detroit, Michigan.
1: Ik ken helemaal niks van de Jones Girls.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh?
1: Nee.
0: Nou, dan heb ik het van je moeder gehoord, zeker.
1: Ik heb dat nog nooit gehoord, de Jones Girls.
0: Ja, nou ja, echt waar. Deze dames die zaten in de achtergrondkoortjes met Lou Rawls, Teddy Pendergrass en Aretha Franklin. En toen op een gegeven moment gingen ze met Diana Ross.
1: Ja.
0: Nou, je staat nu nog steeds schudden ze over. Die kennen ze niet.
1: Ik ken het niet.
0: Deze zijn ook al lang overleden, joh. Nou, en in 1979 kwamen ze in ieder geval met een hele grote hit. You're Gonna Make Me Something, Somebody Else. En in 81 kwam I Just Love The Man. En dit kwam er nog achteraan. You Can't Have My Love.
1: Ja. Ach, nee, mooi, de jazzpolitie met liefdesliedjes. Daar heb ik herinneringen aan vroeger.
0: Oh, maar. Je krijgt er heel zuur bij.
1: Maar niet de Jonas Girls.
0: Hey, maar we hadden toch nog verzoekjes, of niet?
1: Ja, zeker. Dan moeten we straks even erbij pakken.
0: Ja. Mijn telefoon ligt gewoon onder mij, de pizza.
1: Dames en heren, het stinkt hier met een partij naar de Vicaza pizza. Ja. Het is ongelooflijk.
0: Ja, wel leuk.
1: Als ik straks thuis ben, Britten, en je ruikt mijn kleren... Ik heb geen pizza gegeten.
0: Nou, een stukje.
1: Er ligt hier nog een kwart.
0: Nee, ik spuug erop. Nee, hier. Een mond op. Ja.
1: Eet jij hem even op.
0: Wel,
1: dan gaan we naar de hot chocolate, dames en heren. Een lekkere beat. Een beetje pam, pam, pam. Een beetje dansvoer, hè? Ga je?
0: Voor onder voor.
1: Lekker, hè? Het is de Prozo's, dames en heren. Vrijdagavond. Tim en Hans. Morgen zijn we ook weer aan de beurt. Maar dit is ook leuk, hoor. Het is hot.

0: eigenlijk uit het eerste uurtje ook. En ik hoorde hem van de week en toen dacht ik... Potverdikkie. Ik wilde eerst... Ik zei eigenlijk wat anders, maar ik kuiste het een beetje.
1: Laat die verhaal over de non.
0: Ja, die komt weer voorbij. Ze was hier net over, die non, hè?
1: Ja, ze vroeg ook een plaatje aan.
0: Ja.
1: Van Edith Piaf. Non, rien, sachet.
0: Ja.
1: Gaan we draaien.
0: Ja, dat is leuk. Ja, nee, dan draai ik liever die andere.
1: Ja, gaan we niet doen.
0: Ja, oké, gaan we ook die doen. Nou, ach.
1: Nee, maar de shapeshifters. Shapeshifters kennen natuurlijk van de mega-hitte 2004 Lola's team.
0: Nou?
1: Ja, en deze gasten die gaan al jaren, ruim 20 jaar gaan ze mee.
0: Ja.
1: Festivaletjes nog steeds, overal over de hele wereld. Ja, het blijven lekkere nummers die ze maken. Gewoon echt pro-solo.
0: Dit ook. Ja, nou goed. Ja, jij noemt het zo, maar het is ook zo.
1: Ja, is het ook.
0: Hé, ik had toch een nagerichtje bij me. Wat zou het zijn? Even proeven hoor, live op de radio.
1: Zo, klinkt wel uitgedroogd.
0: Nee.
1: Kun je er helemaal mee doodgooien?
0: Is wel lekker.
1: Oh.
0: Goed voor. Zo.
1: Ja, is het lekker.
0: Wow.
1: Die ding hebben wij ook een keer gehaald.
0: Ja.
1: Bij, en in Duiven, die hebben die grote tuinwinkel, weet je wel. Waar ze altijd een kerstmarkt hebben. Ze hebben zo'n hele grote kerstshow. En dan hadden ze daar zo'n stalling staan. Zo'n eetteentje.
0: Met zo'n trust eromheen.
1: Zo'n trust eromheen met licht en zo. En dan kon je dus allemaal van die... Hoe heet dat nou? Kanalonies.
0: Nou, zo ziet het eruit. Maar het is een wafel.
1: Ja, met vulling.
0: Met vulling.
1: Het is heerlijk. Even zoekplaatjes anders.
0: Het heeft iets van tiramisu.
1: Tiramisu. Oh. Mm. Daar hou je niet van.
0: Nee, nu niet meer.
1: Heerlijk, dames en heren. Het is handig, dames en heren. Ja. Hans zit hier te eten en ik ben hier gewoon keihard aan het werk.
0: Ja.
1: Verzoekplaatjes links en rechts. Ik moet gewoon aan de bak.
0: Doen we het echt?
1: We doen het echt.

0: idee dat ik met dit nummer ook mijn moeder ook heel blij maak.
1: Ben je?
0: Ja, ze vindt dit echt zo'n jaren 80 nummer.
1: Ja, nou, typisch.
0: Ja, synthesizertjes erbij.
1: Absoluut. En we hebben het over China Crisis.
0: China Crisis, Wishful Thinking.
1: En ja, dat was echt zo'n band die wel populair was in die tijd, maar nooit echt grote hits heeft gescoord.
0: Nee, terwijl dit alweer van hun derde album afkwam.
1: Ja, klopt echt.
0: Ja.
1: En het werd inderdaad een hele grote hit in Nederland, maar daarna hebben ze eigenlijk ook niet zo gek veel meer gedaan. Maar het is de mensen die die tijd de muziek bewust hebben meegemaakt, is de band wel altijd bijgebleven.
0: Jazeker.
1: China Crisis, ja.
0: Laten we even een mooi brugje maken.
1: Oh, China? Ja,
0: China Crisis, blijf in China hangen. We gaan naar David Bowie.
1: Oh, wat mooi. Ook uit 83.
0: Ook uit 83, nummer 24 in onze top 40 van 30 juli 1983.
1: Ook trouwens een beetje een comeback, hè, voor Bowie, die helemaal weggezakt was.
0: Is dat zo?
1: Ja, nou.
0: Hoezo was hij weggezakt dan?
1: Nou ja, die had natuurlijk ook zijn beginjaren al veel eerder. En toen is hij op een gegeven moment naar Berlijn gegaan om hele alternatieve, bijna zweverige muziek te gaan maken. En toen op een gegeven moment dacht hij van, nou, ik wil toch wel weer een beetje populair worden, een beetje terugkomen. En toen kwam hij op een gegeven moment met dit nummer van het album Let's Dance, volgens mij. En dat werd eigenlijk best wel een grote hit in Nederland. Dus kom erop.
0: Dat gaan we doen.
1: Mooi.
0: Samengeschreven met Iggy Pop is dit David Bowie, China Girl.

0: zegt
1: Tom, Major Tom.
0: Major Tim.
1: Ik wil je eigenlijk een compliment maken. Want we hebben er onbewust wel een heel mooi blokje van gemaakt.
0: Ja.
1: En ik had wel de China in de China Girl. Maar jij kwam eigenlijk hier ook nog een keertje op. Van,
0: ja, gewoon even schuiven met nummers, Hans.
1: Want als je dus teruggaat naar Bowie, dan kom je dus bij dit. Ground Control to Major Tom. Ja. Dit heeft hij geschreven, Space Oddity.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk over een astronaut in een ruimtecapsule.
0: Ja.
1: Die het eigenlijk niet goed heeft en waar het contact mee verloren gaat. En het eigenlijk volgens mij een open verhaal blijft, een open einde blijft. Want we weten eigenlijk niet hoe het met Major Tom afloopt.
0: Nee.
1: Toch?
0: Dat weet ik niet. Nee.
1: Ik
0: heb me niet zo in verdiept eigenlijk.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, ik denk, jij verdiept je altijd in die nummers. Ik ben altijd degene die heel oppervlakkig naar mijn
0: Ja, dat heb je wel gelijk in.
1: God, dankjewel. Maar volgens mij is dit het verhaal over een ruimtevaarder die dus op dat ogenblik geen contact meer met Houston krijgt.
0: Ja.
1: En daar dus de problemen krijgen.
0: Okay.
1: En dat was het leuke bruggetje wat jij eigenlijk ook ontdekte. Want dat was door mij er wel ingezet, maar jij kopte hem keurig in.
0: Ja, dankjewel.
1: Want dit is dus Peter Schilling, die we net draaiden.
0: Ja.
1: En die maakt dus Major Tom völlig losgelöst. En dat is eigenlijk een reactie op het nummer Space Oddity van Bowie. En dat gaat over die Major Tom, die niet meer naar de aarde kan terugkeren. En ja, hoe heet die? Peter Schilling, die maakte dus op een aardig verhaal van dat hij dus echt doodgaat, de astronaut. Ja. Want hij wilde dus niet meer terug naar de aarde. Hij was dus völlig losgelöst van der Erde.
0: Van der Erde.
1: Ja. Ja. Ik moet hoesten. Emotie.
0: Emotie, dames en heren. Of een pizza-stukje wat vastzit.
1: Nee, oké.
0: Okay. Nou, maar je hebt hierover ook een film. Althans, het gaat niet hierover, maar The Martian met Matt Damon lijkt hier een beetje op.
1: Ja.
0: Maar dat slaat hier helemaal los van. Maar het gaat daar wel. Het is eigenlijk dat je daar toen al over nagedacht hebt. En dat je dat...
1: Daarover spreken. Ja. 2 weken geleden was de acteur, auteur van Twin Peaks was dood, hè?
0: Was dood. Hij is nu weer levend.
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, dat zou een mooi verhaal zijn. Ja, hij is weer levend.
0: De laatste lid van de band is ook overleden.
1: Ja.
0: Dus de hele band is overleden.
1: Ja, de band is niet meer.
0: Nou, dat kan je toch niet, Hans. Nee. Dat is toch niet
1: wat leuk gaan we om doen? Te lachen. Oh, dit.
0: We gaan terug naar de jaren 90, dames en heren.
1: Leuk.
0: Sprong je vooruit. Het is Wayne Wade met Lady uit 96. Ken je hem?
1: Ja, ik ken hem wel.
0: Wayne?
1: Ja.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met 25%. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: beste.
1: Gouden ouwe hits.
0: En de beste.
1: Reken maar.
0: Elke keer weer.
1: Bij de Prozo's Tribute in the Mix. Met...

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. En die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer, vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Merino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.